0: Jawel, maar...
1: Ja, ik krijg nou van licht.
0: Simple, Jawel, maar... Your case number is 26-06-00509. And your time is 15:22 from the list.